0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suzanne Schulting kiest na een bewogen jaar voor rust en een dubbele focus op de schaatsbaan. De meervoudige Olympisch kampioene tekende onlangs een nieuw contract bij Team Ascent, waardoor ze zich optimaal kan voorbereiden op zowel het short track als de lange baan. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep niet vlekkeloos voor de topschaatster. Achter de schermen bleek de steun van haar omgeving cruciaal. Volgens Schulting speelt haar partner en medeschaatser Joep Wennemars een sleutelrol tijdens deze zware periodes. Hij hielp haar om mentaal overeind te blijven toen het even tegen zat. Om op het allerhoogste niveau te presteren legt Schulting de nadruk op aspecten buiten het ijs. Voldoende nachtrust en de juiste voeding zijn volgens haar doorslaggevend om het verschil te maken. Hoewel ze strikt op haar eiwitinname let, geeft ze toe na een loodzware training ook wel eens te verlangen naar een vette hap zoals patat of chips. Ontspannen doet de rijdster het liefst met het kijken van films. Sportief gezien sloot Schulting haar wedstrijdjaar in stijl af. Naast haar bekende successen in het short track bewees ze haar klasse op de lange baan met de nationale sprinttitel. Tijdens het daaropvolgende wereldkampioenschap pakte ze bovendien de zilveren medaille. Met deze nieuwe overeenkomst op zak is de basis gelegd voor een stabiele aanloop naar de komende winter.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Matthijs de Ligt mist het komende WK voetbal. De verdediger van Manchester United is niet op tijd hersteld van een slepende rugblessure en is inmiddels geopereerd. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De Ligt laat weten dat een operatie de enige overgebleven optie was na maanden van behandeling. Hij is erg teleurgesteld dat hij het toernooi moet missen, maar kijkt nu vooral vooruit naar zijn herstel. De verdediger speelde eind vorig jaar zijn laatste wedstrijd en hield de hoop lang levend, maar het toernooi komt dus definitief te vroeg. De Ligt is helaas niet de eerste oranje klant die de eindronde moet overslaan. Eerder haakten middenvelder Xavi Simons en Jerdy Schouten al af met zware knieblessures. Daarnaast is het nog altijd onzeker of spits Memphis Depay op tijd fit is na een hardnekkige dijbeenblessure die hij opliep in Brazilië. Bondscoach Ronald Koeman maakt eind mei zijn definitieve selectie bekend. Hij heeft de bekendmaking met 2 dagen uitgesteld om de fitheid van zijn spelers extra goed te kunnen beoordelen. Koeman heeft achterin nog genoeg te kiezen. Met name als Virgil van Dijk, Jurrien Timber en Nathan Ake blijft de keuze in de defensie behoorlijk ruim. Nederland opent het toernooi binnenkort met een groepswedstrijd tegen Japan, waarna ook duels met Zweden en Tunesië volgen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Varje op Bint op grandprixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 10 jaar na zijn historische eerste overwinning in de Formule 1 blikt Max Verstappen terug op de dag die zijn carrière voorgoed veranderde. De viervoudig wereldkampioen deelt zijn herinnering aan die hectische periode in Spanje. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning kwam destijds als een totale verrassing. Verstappen was pas net overgestapt van Toro Rosso naar het grote Red Bull en had nauwelijks tijd gehad om aan zijn nieuwe auto te wennen. De Nederlander vertelt dat hij het weekend inging zonder hoge verwachtingen. Zijn enige doel was om wat punten te scoren voor het team. De race op het circuit bij Barcelona nam echter een onverwachte wending toen de favorieten van Mercedes elkaar in de eerste ronde uitschakelden. Ineens lag de weg open naar het podium. Verstappen legde uit dat hij de auto op dat moment nog nauwelijks kende. De Grand Prix was letterlijk de eerste keer dat hij een volledige raceafstand in die bolide reed. Hij was tijdens het racen nog aan het leren hoe alles werkte. In de slotfase hield de toen 18-jarige Limburger rondelang stand tegen de enorme druk van Kimi Räikkönen. Die prestatie maakte hem de jongste winnaar ooit in de koningsklasse. Inmiddels staat de teller voor Verstappen op een indrukwekkende 71 overwinningen, maar deze eerste blijft voor hem de meest krankzinnige van allemaal.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jonas Vingegaard heeft wielerhistorie geschreven. De Deen won de loodzware bergrit met aankomst op de Blockhaus en heeft nu in alle drie de grote rondes een etappezege op zijn naam staan. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met een solo van ruim 5 kilometer op de slotklim sloeg de tweevoudig toerwinnaar toe. Vingegaard liet naar de finish weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. De renner van Visma Leasebike gaf toe dat hij nooit had gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Eerder won hij al ritten in de Tour en de Vuelta en met deze Giro-zege is zijn trilogie nu compleet. Het was een slopende etappe van bijna 250 kilometer. Volgens Vingegaard maakte de harde tegenwind de slotklim extra zwaar. Toch twijfelde hij geen moment toen de kans zich voordeed. De concurrentie is gewaarschuwd, al blijft de Oostenrijker Felix Gall een gevaarlijke klant. Vingegaard zag Gall in de slotfase nog dichtbij komen en noemde hem een sterke uitdager voor de rest van de ronde. Door zijn ritwinst schuift de Deen op naar de tweede plaats in het algemeen klassement. De achterstand op leider in de koers Alfonso Eulalio bedraagt ruim 3 minuten. Het peloton strijdt inmiddels verder in de heuvels richting Fermo, waarna de renners langzaam koers zetten richting de grote finale in Rome.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles, om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Al onderbroken door hevige regenval op een moment dat de Nederlander flink achter stond. De organisatie meldde vervolgens dat hij vanwege medische redenen op moest geven. Toch hoeven de tennisfans niet direct te wanhopen voor het Grand Slam toernooi in Parijs. Zijn manager Dylan Rickert laat weten dat de deelname van Van der Zandschulp aan Roland Garros niet in gevaar is. Hij is simpelweg niet helemaal fit, zo klonk de verklaring. De timing is wel ongelukkig, want de tennisser liet de laatste tijd juist sterk spel zien. Zo bereikte hij nog de halve finales in Boekarest en maakte hij het de wereldtop lastig in Rome. In Bordeaux is overigens wel het Nederlands succes. Dallon Griekspoor presteert sterk en heeft inmiddels de halve finales bereikt. Hij strijdt daar tegen de Belg Raphaël Collignon om een plek in de finale.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jason Somerville begint een nieuwe topfunctie bij het Formule 1-team van Alpine. De Britse aerodynamica-specialist komt over van de autosportbond FIA en gaat bij Alpine samenwerken met bekende gezichten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de komst van Somerville haalt Alpine een schat aan ervaring binnen. Hij werkte eerder al voor teams als Williams en Lotus. Nu krijgt hij een belangrijke rol onder technisch directeur David Sanchez. De overstap hing al langer in de lucht, maar Somerville moest eerst een verplichte rustperiode van 6 maanden uitzitten. Bij zijn vorige werkgever was hij verantwoordelijk voor het ontwerpen van de nieuwe raceregels. Zijn komst bij Alpine is een hereniging met oude bekenden, want Somerville werkte bij de bond al nauw samen met Alpine-directeur Steve Nielsen. De topman liet weten dat hij ontzettend uitkijkt naar zijn terugkeer in de fabriek. Na een aantal jaren aan de zijlijn wil hij dolgraag weer strijden om de punten en de prijzen. De overstap komt op een goed moment. Alpine kent de sterke start van het kampioenschap na een vroege focus op de nieuwe auto. Het team staat momenteel op de 5e plaats in het klassement. Coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto verzamelden al meer dan 20 punten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke sanctie in het Litouwse voetbal, waar een wedstrijd is afgelast omdat de thuisploeg de rekening van de ambulance niet had betaald. Hekkensluiter FK Rytiria kreeg daardoor de reglementaire nederlaag aan de broek in het duel tegen FK Panathinaikos. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een uur voor de aftrap bleek er geen medisch personeel aanwezig te zijn in het stadion. Dat is volgens de regels in Litouwen wel verplicht. De reden voor de afwezigheid

0: los. De bond uitte na afloop felle kritiek en liet weten dat de clubleiding zich nu pas in de licentieregels lijkt te verdiepen. Voor de hekkensluiter, die dit seizoen nog geen wedstrijd won, is de gifbeker echter nog niet leeg. De voetbalbond onderzoekt nu of er zwaardere sancties nodig zijn. Uitsluiting uit de competitie is een mogelijke maatregel die de bond zou kunnen nemen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suzanne Schulting kiest na een bewogen jaar voor rust en een dubbele focus op de schaatsbaan. De meervoudige Olympisch kampioene tekende onlangs een nieuw contract bij Team Ascent, waardoor ze zich optimaal kan voorbereiden op zowel het short track als de lange baan. Bob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep niet vlekkeloos voor de topschaatster. Achter de schermen bleek de steun van haar omgeving cruciaal. Volgens Schulting speelt haar partner en medeschaatser Joep Wennemars een sleutelrol tijdens deze zware periodes. Hij hielp haar om mentaal overeind te blijven toen het even tegen zat. Om op het allerhoogste niveau te presteren legt Schulting de nadruk op aspecten buiten het ijs. Voldoende nachtrust en de juiste voeding zijn volgens haar doorslaggevend om het verschil te maken. Hoewel ze strikt op haar eiwitinname let, geeft ze toe na een loodzware training ook wel eens te verlangen naar een vette hap zoals patat of chips. Ontspannen doet de rijdster het liefst met het kijken van films. Sportief gezien sloot Schulting haar wedstrijdjaar in stijl af. Naast haar bekende successen in het short track bewees ze haar klasse op de lange baan met de nationale sprinttitel. Tijdens het daaropvolgende wereldkampioenschap pakte ze bovendien de zilveren medaille. Met deze nieuwe overeenkomst op zak is de basis gelegd voor een stabiele aanloop naar de komende winter.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Me, babe. Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten oponthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Matthijs de Ligt mist het komende WK voetbal. De verdediger van Manchester United is niet op tijd hersteld van een slepende rugblessure en is inmiddels geopereerd. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Ligt laat weten dat een operatie de enige overgebleven optie was na maanden van behandeling. Hij is erg teleurgesteld dat hij het toernooi moet missen, maar kijkt nu vooral vooruit naar zijn herstel. De verdediger speelde eind vorig jaar zijn laatste wedstrijd en hield de hoop lang levend, maar het toernooi komt dus definitief te vroeg. De Ligt is helaas niet de eerste oranje klant die de eindronde moet overslaan. Eerder haakten middenvelder Xavi Simons en Jerdy Schouten al af met zware knieblessures. Daarnaast is het nog altijd onzeker of spits Memphis Depay op tijd fit is na een hardnekkige dijbeenblessure die hij opliep in Brazilië. Bondscoach Ronald Koeman maakt eind mei zijn definitieve selectie bekend. Hij heeft de bekendmaking met 2 dagen uitgesteld om de fitheid van zijn spelers extra goed te kunnen beoordelen. Koeman heeft achterin nog genoeg te kiezen. Met name als Virgil van Dijk, Jurrien Timber en Nathan Ake blijft de keuze in de defensie behoorlijk ruim. Nederland opent het toernooi binnenkort met een groepswedstrijd tegen Japan. Waarna ook duels met Zweden en Tunesië volgen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: 10 jaar na zijn historische eerste overwinning in de Formule 1 blikt Max Verstappen terug op de dag die zijn carrière voorgoed veranderde. De viervoudig wereldkampioen deelt zijn herinnering aan die hectische periode in Spanje. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning kwam destijds als een totale verrassing. Verstappen was pas net overgestapt van Toro Rosso naar het grote Red Bull en had nauwelijks tijd gehad om aan zijn nieuwe auto te wennen. De Nederlander vertelt dat hij het weekend inging zonder hoge verwachtingen. Zijn enige doel was om wat punten te scoren voor het team. De race op het circuit bij Barcelona nam echter een onverwachte wending toen de favorieten van Mercedes elkaar in de eerste ronde uitschakelden. Ineens lag de weg open naar het podium. Verstappen legde uit dat hij de auto op dat moment nog nauwelijks kende. De Grand Prix was letterlijk de eerste keer dat hij een volledige raceafstand in die bolide reed. Hij was tijdens het racen nog aan het leren hoe alles werkte. In de slotfase hield de toen 18-jarige Limburger rondelang stand tegen de enorme druk van Kimi Räikkönen. Die prestatie maakte hem de jongste winnaar ooit in de koningsklasse. Inmiddels staat de teller voor Verstappen op een indrukwekkende 71 overwinningen, maar deze eerste blijft voor hem de meest krankzinnige van allemaal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog 2 files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jonas Vingegaard heeft wielerhistorie geschreven. De Deen won de loodzware bergrit met aankomst op de Blockhouse en heeft nu in alle drie de grote rondes een etappezege op zijn naam staan. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met een solo van ruim 5 kilometer op de slotklim sloeg de tweevoudig toerwinnaar toe. Vingegaard liet na de finish weten dat hiermee een absolute droom uitkomt. De renner van Visma Leasebike gaf toe dat hij nooit had gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Eerder won hij al ritten in de Tour en de Vuelta en met deze Giro-zege is zijn trilogie nu compleet. Het was een slopende etappe van bijna 250 kilometer. Volgens Vingegaard maakte de harde tegenwind de slotklim extra zwaar. Toch twijfelde hij geen moment toen de kans zich voordeed. De concurrentie is gewaarschuwd, al blijft de Oostenrijker Felix Gall een gevaarlijke klant. Vingegaard zag Gall in de slotfase nog dichtbij komen en noemde hem een sterke uitdager voor de rest van de ronde. Door zijn ritwinst schuift de Deen op naar de tweede plaats in het algemeen klassement. De achterstand op leider in de koers Alfonso Eulalio bedraagt ruim 3 minuten. Het peloton strijdt inmiddels verder in de heuvels richting Fermo, waarna de renners langzaam koers zetten richting de grote finale in Rome.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan wel geteld nog twee files. En bij de grenscontroles om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Daar heb je 5 minuten op onthoud en 2 kilometer file bij de grenscontroles. En in het zuiden op de A76 Geleen richting Aken. Daar bij de grenscontroles een kleine 10 minuten op onthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Botik van de Zandschulp rent een moeizame aanloop naar Roland Garros. De Nederlandse tennisser heeft zich om medische redenen teruggetrokken uit het Challenger-toernooi van Bordeaux en laat ook het komend toernooi in Genève schieten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens zijn partij in Frankrijk tegen de Fransman Quentin Halès keerde Van der Zandschulp plotseling niet meer terug op de baan. De wedstrijd werd eerder al onderbroken door hevige regenval op een moment dat de Nederlander flink achter stond. De organisatie meldde vervolgens dat hij vanwege medische redenen op moest geven. Toch hoeven de tennisfans niet direct te wanhopen voor het Grand Slam toernooi in Parijs. Zijn manager Dille Rickert laat weten dat de deelname van Van der Zandschulp aan Roland Garros niet in gevaar is. Hij is simpelweg niet helemaal fit, zo klonk de verklaring. De timing is wel ongelukkig, want de tennisser liet de laatste tijd juist sterk spel zien. Zo bereikte hij nog de halve finales in Boekarest en maakte hij het wereldtop lastig in Rome. In Bordeaux is overigens wel Nederlands succes. Dallon Griekspoor presteert sterk en heeft inmiddels de halve finales bereikt. Hij strijdt daar tegen de Belg Raphaël Collignon om een plek in de finale.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Jason Somerville begint een nieuwe topfunctie bij het Formule 1-team van Alpine. De Britse aerodynamica-specialist komt over van de Autosportbond FIA en gaat bij Alpine samenwerken met bekende gezichten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de komst van Somerville haalt Alpine een schat aan ervaring binnen. Hij werkte eerder al voor teams als Williams en Lotus. Nu krijgt hij een belangrijke rol onder technisch directeur David Sanchez. De overstap hing al langer in de lucht, maar Somerville moest eerst een verplichte rustperiode van 6 maanden uitzitten. Bij zijn vorige werkgever was hij verantwoordelijk voor het ontwerpen van de nieuwe raceregels. Zijn komst bij Alpine is een hereniging met oude bekenden, want Somerville werkte bij de bond al nauw samen met Alpine-directeur Steve Nielsen. De topman liet weten dat hij ontzettend uitkijkt naar zijn terugkeer in de fabriek. Na een aantal jaren aan de zijlijn wil hij dolgraag weer strijden om de punten en de prijzen. De overstap komt op een goed moment. Alpine kent de sterke start van het kampioenschap na een vroege focus op de nieuwe auto. Het team staat momenteel op de 5e plaats in het klassement. Coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto verzamelden al meer dan 20 punten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke sanctie in het Litouwse voetbal, waar een wedstrijd is afgelast omdat de thuisploeg de rekening van de ambulance niet had betaald. Hekkensluiter FK Rytiria kreeg daardoor de reglementaire nederlaag aan de broek in het duel tegen FK Panathinaikos. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Een uur voor de aftrap bleek er geen medisch personeel aanwezig te zijn in het stadion. Dat is volgens de regels in Litouwen wel verplicht. De reden voor de afwezigheid was snel duidelijk. De club had de rekening simpelweg niet betaald. Rytiria kreeg nog een uur de tijd om het geld over te maken, maar dat lukte niet. De voetbalbond greep direct in en besloot dat het onverantwoord was om te spelen. De club kreeg daarom een reglementaire 3-0 nederlaag aan de broek. Competitiedirecteur Vaidotas Zayarkas benadrukte dat de gezondheid en veiligheid van de spelers altijd de hoogste prioriteit hebben. Die timing is echter wel pijnlijk, want diezelfde dag sprak de bond nog met het clubbestuur over de aanhoudende bestuurlijke chaos. De bond uitte na afloop felle kritiek en liet weten dat de clubleiding zich nu pas in de licentieregels lijkt te verdiepen. Voor de hekkensluiter, die dit seizoen nog geen wedstrijd won, is de gifbeker echter nog niet leeg. De voetbalbond onderzoekt nu of er zwaardere sancties nodig zijn. Uitsluiting uit de competitie is een mogelijke maatregel die de bond zou kunnen nemen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Suzanne Schulting kiest na een bewogen jaar voor rust en een dubbele focus op de schaatsbaan. De meervoudige Olympisch kampioene tekende onlangs een nieuw contract bij Team Ascent, waardoor ze zich optimaal kan voorbereiden op zowel het short track als de lange baan. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het afgelopen jaar verliep niet vlekkeloos voor de topschaatster. Achter de schermen bleek de steun van haar omgeving cruciaal. Volgens Schulting speelt haar partner en medeschaatser Joep Wennemars een sleutelrol tijdens deze zware periodes. Hij hielp haar om mentaal overeind te blijven toen het even tegen zat. Om op het allerhoogste niveau te presteren legt Schulting de nadruk op aspecten buiten het ijs. Voldoende nachtrust en de juiste voeding zijn volgens haar doorslaggevend om het verschil te maken. Hoewel ze strikt op haar eiwitinname let, geeft ze toe na een loodzware training ook wel eens te verlangen naar een vette hap zoals patat of chips. Ontspannen doet de rijdster het liefst met het kijken van films. Sportief gezien sloot Schulting haar wedstrijdjaar in stijl af. Naast haar bekende successen in het short track bewees ze haar klasse op de lange baan met de nationale sprinttitel. Tijdens het daaropvolgende wereldkampioenschap pakte ze bovendien de zilveren medaille. Met deze nieuwe overeenkomst op zak is de basis gelegd voor een stabiele aanloop naar de komende winter.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Matthijs de Ligt mist het komende WK voetbal. De verdediger van Manchester United is niet op tijd hersteld van een slepende rugblessure en is inmiddels geopereerd. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De Ligt laat weten dat een operatie de enige overgebleven optie was na maanden van behandeling. Hij is erg teleurgesteld dat hij het toernooi moet missen, maar kijkt nu vooral vooruit naar zijn herstel. De verdediger speelde eind vorig jaar zijn laatste wedstrijd en hield de hoop lang levend, maar het toernooi komt dus definitief te vroeg. De Ligt is helaas niet de eerste oranje klant die de eindronde moet overslaan. Eerder haakten middenvelder Xavi Simons en Jerdy Schouten al af met zware knieblessures. Daarnaast is het nog altijd onzeker of spits Memphis Depay op tijd fit is na een hardnekkige dijbeenblessure die hij opliep in Brazilië. Bondscoach Ronald Koeman maakt eind mei zijn definitieve selectie bekend. Hij heeft de bekendmaking met 2 dagen uitgesteld om de fitheid van zijn spelers extra goed te kunnen beoordelen. Koeman heeft achterin nog genoeg te kiezen. Met name als Virgil van Dijk, Jurriën Timber en Nathan Aké blijft de keuze in de defensie behoorlijk ruim. Nederland opent het toernooi binnenkort met een groepswedstrijd tegen Japan, waarna ook duels met Zweden en Tunesië volgen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file voor de Duitse grens. 3 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Op de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen knooppunt Galder en Rijsbergen. 4 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. 2 rijstroken zijn dicht.
3: Hey, hallo.
4: Ben jij er?
3: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt na 4 seizoenen een einde aan het tijdperk van Robert Lewandowski bij FC Barcelona. Hij heeft bekendgemaakt dat hij de Spaanse topclub gaat verlaten, omdat Lewandowski zijn missie in Catalonië als voltooid beschouwt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn periode in Spanje. Tijdens zijn verblijf wist hij met de club onder andere de landstitel te veroveren en bleef hij een van de meest trefzekere aanvallers in de competitie. Lewandowski zelf laat weten dat het winnen van die prijs het hoofddoel was en dat hij destijds daarvoor de overstap vanuit Duitsland gemaakt heeft. Nu die doelstellingen zijn behaald, voelt het voor hem als het juiste moment om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Vanuit de clubleiding wordt er met veel respect gereageerd op het besluit van de spits. De directie roemt zijn professionaliteit en de leidende rol die hij de afgelopen jaren binnen de jonge selectie heeft vervuld. Barcelona moet nu de transfermarkt op om de leegte die de Poolse aanvaller achterlaat in de voorhoede op te vullen. Lewandowski zelf zal niet stoppen. Er wordt aan hem getrokken vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse atletiekwereld heeft er een spectaculair hoogtepunt bij. Kogelstootster Jessica Schilder heeft tijdens een wedstrijd haar eigen nationale record verpulverd met een fabelachtige afstand van 21 meter en 9 centimeter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze buitengewone prestatie nestelt de sportvrouw zich direct in de absolute wereldtop van de atletiekgeschiedenis. Ze is pas de eerste Nederlandse vrouw die de magische grens van 21 meter weet te passeren. Toeschouwers en analisten reageerden allemaal met ongeloof toen de kogel ver voorbij haar oude record neerkwam. Het geeft aan dat de atleet in topvorm verkeert en dat de opbouw naar de grote toernooien vlekkeloos verloopt. Schilder liet na afloop weten dat ze zelf ook sprakeloos was door de perfecte de timing van de stoot. Haar focus ligt al langer op het verfijnen van de techniek en dat werpt nu dus duidelijk zijn vruchten af. Haar concurrenten in het internationale circuit zijn gewaarschuwd, want met deze afstand doet de Nederlandse direct mee om de allerhoogste podiumplaatsen. Atletiekbond spreekt van een mijlpaal die de sport in Nederland een enorme stimulans zal geven. En de komende periode staat voor Schilder in het teken van vasthouden van vorm om ook op het mondiale podium toe te kunnen slaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A76 van Geleen naar Aken staat file tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door grenscontroles. En werkzaamheden veroorzaken file op de N9 van Den Helder naar Alkmaar. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schorrel en Bergen over 5 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijk moment op het Masters toernooi van Rome heeft geleid tot een tijdelijke staking van een tenniswedstrijd. Dikke rookwolken trokken over de tennisbanen nadat fans van voetbalclub Inter de landstitel vierden in de buurt van het sportcomplex. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een partij op een van de bijbanen. Supporters van de kerstverse Italiaanse voetbalkampioen staken vlak buiten het stadion fakkels en rookbommen af om het kampioenschap te vieren. Maar door de wind dreef de dichte gekleurde rook al snel over de tribunes en het gravel. Scheidsrechter zag zich hierdoor genoodzaakt om het spel stil te leggen, omdat het zicht voor de tennissers en de lijnrechters volledig was verdwenen. Spelers reageerden gelukkig gelaten op de onverwachte onderbreking en zochten tijdelijk de bankjes op om te wachten tot de lucht letterlijk geklaard was. Na een korte pauze van enkele minuten was de rook grotendeels opgetrokken, waarna de wedstrijd zonder verdere problemen kon worden hervat. De organisatie van het tennistoernooi liet na afloop weten dat de veiligheid van de sporters en het publiek geen moment in gevaar is geweest. Wel zorgde de voetbalgekte voor een uniek en iets wat bizar decor op het anders zo rustige.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Voor de grensovergang 2 kilometer met daar ruim 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens nu 2 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Verder staat een file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer. En daar is de vertraging opgelopen.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ibrahima Falai stopt na amper een half jaar alweer als assistenttrainer bij PSV. Hij is besloten zijn contract in Eindhoven in te leveren, omdat de samenwerking niet heeft gebracht wat hij ervan had verwacht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oud-international keerde met veel enthousiasme terug bij de club waar hij als speler zijn grootste successen vierde. Hij zou daar onder meer de talenten van de toekomst gaan begeleiden. Maar nu laat hij weten dat hij zich het avontuur op het trainingsveld heel anders had voorgesteld. Hoewel de intenties van beide kanten goed waren, bleek de dagelijkse praktijk en de invulling van zijn rol niet aan te sluiten bij zijn persoonlijke ambities. Vanuit de clubleiding van de Eindhovenaren wordt het snelle vertrek betreurd, maar er wordt ook begrip getoond voor de eerlijkheid van de oudspeler. De directie van PSV benadrukt dat de deur voor het clubicoon in de toekomst altijd open blijft staan voor andere functies binnen de organisatie. Voor PSV betekent de beslissing dat ze op zoek moeten naar een nieuwe assistent voor Peter Bos. En Afflei zelf gaat zich de komende periode weer volledig richten op zijn werkzaamheden als voetbalanalist op de televisie.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Het is bovendien ook erg druk bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. De files die nu opvallen staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En 59 richting het Hellegatsplein tussen Zeeuwskerken en de aansluiting met de N256, 4 kilometer met een kwartier vertraging. En verderop tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein, 6 kilometer met daar 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalsters van SC Twente hebben de KNVB-beker veroverd na een ongekend spannende en opmerkelijke ontknoping. In de finale tegen landskampioen PSV trokken de Enschedeërs aan het langste eind na een strafschoppenreeks die de boeken in zal gaan als bijzonder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging hielden de twee absolute topteams van het Nederlandse vrouwenvoetbal elkaar perfect in evenwicht. Nadat er na 120 minuten nog altijd niet was gescoord, moesten penalties dus de beslissing brengen. En wat volgde was een zenuwslopende serie, waarin de spanning toesloeg bij de speelsters. Beide ploegen misten achter elkaar de meest cruciale strafschoppen, waardoor de reeks ongewoon lang dreef op missers en knappe reddingen van de keepsters. Uiteindelijk won Twente deze penaltyreeks. In het kamp van de Tukkers heerste na afloop pure ontlading over het winnen van de dennenappel. De speelsters gaven toe dat de penaltyreeks een mentale uitputtingsslag was, maar dat de vreugde er zeker niet minder om is. Aan de andere kant, bij PSV was de teleurstelling groot. Ze grepen net naast de dubbel. En met de bekerwinst sluit FC Twente het seizoen in stijl af en nemen de vrouwen revanche voor de misgelopen landstitel in de competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. In totaal staat er zo'n 150 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kelpen-Oler en de knooppunt Leenderheide. De vertraging is daar zo'n 20 tot 25 minuten. Op de A7 de afsluitdijk richting Heerenveen bij Kornwerderzand. Daar ongeveer een kwartier vertraging. Dan de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang een half uur oponthoud en 4 kilometer file. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. Op de N59 Burgaamstede richting het Hellegatsplein. Langzaam rijden en stilstaan op diverse plaatsen. Bij Breinissen staat nu 5 kilometer file en het oponthoud is

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: John Stegeman, de trainer van Willem II, is ontevreden over de KNVB. En niet zo'n beetje ook. Hoewel zijn ploeg de finale van de play-offs heeft bereikt, haalt de coach hard uit naar de voetbalbond vanwege het overvolle speelschema. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tilburgers schakelden Almere City uit en hebben nu al 4 zware wedstrijden in de benen. Dit jaar is de opzet van de play-offs veranderd, waardoor de tegenstander uit de Eredivisie pas in de finale instroomt. En Stegeman laat weten dat deze planning nergens op slaat. Volgens de trainer is de belasting voor zijn spelers veel te groot en wordt het de club uit de hoogste divisie zo wel heel makkelijk gemaakt. Stegeman spreekt dan ook cynisch over de keuzes van de KNVB. Hij stelt dat de opzet niks meer te maken heeft met een eerlijke strijd om promotie of degradatie. Als club uit de keukenkampioendivisie moet je volgens hem nu wel van heel ver komen. Ondanks de frustratie schakelt de trainer wel om. Hij benadrukt dat zijn ploeg ermee moet dealen en dat de focus nu volledig op de voorbereiding gaat. Willem II speelt de eerste finale wedstrijd over een paar dagen en hoort dus snel wie de tegenstander wordt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De sportieve toekomst van Estefana Polman bij haar Deense club Rapid Boekarest hangt aan een zijden draadje. Ervaren Nederlandse handbalster lijkt op weg naar de uitgang na een reeks interne conflicten en een sportieve disciplinering door de clubleiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Polman is door de trainer voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet na een felle discussie tijdens een recente wedstrijd. Sindsdien moet de opbouwspeelster toekijken vanaf de tribune, wat door volgers in de handbalwereld wordt gezien als een enorme vernedering voor een speelster van haar kaliber. Bronnen rondom de club melden dat de relatie tussen de Nederlandse vedette en de technische staf onherstelbaar is beschadigd. Een terugkeer binnen de lijnen lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook uitgesloten. In de handbalwereld wordt met ongeloof gereageerd op de harde aanpak van de club. Analisten benadrukken dat Polman jarenlang het gezicht is geweest van het Nederlandse handbal en dit troosteloze scenario niet verdient. Haar management heeft laten weten dat er momenteel achter de schermen wordt gezocht naar een oplossing waarbij een ontbinding van het contract de meest logische stap lijkt. Terwijl het team zich opmaakt voor de finale van de competitie, moet de handbalster vrezen dat haar buitenlandse avontuur op een dieptepunt eindigt.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio. Ja.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Ruim 200 kilometer file nu. Er staan files bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland. En daarnaast heb je op deze wegen de meeste vertraging. A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leendeheide een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A7 op de Afsluitdijk in de richting van Hoorn tussen Breesanddijk en Den Oever. De A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 minuten extra. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug ook 10 minuten vertraging. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is het oponthoud ook 10 minuten. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
4: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij joh.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Wake me up. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt na 4 seizoenen een einde aan het tijdperk van Robert Lewandowski bij FC Barcelona. Hij heeft bekendgemaakt dat hij de Spaanse topclub gaat verlaten, omdat Lewandowski zijn missie in Catalonië als voltooid beschouwt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn periode in Spanje. Tijdens zijn verblijf wist hij met de club onder andere de landstitel te veroveren en bleef hij een van de meest trefzekere aanvallers in de competitie. Lewandowski zelf laat weten dat het winnen van die prijs het hoofddoel was en dat hij destijds daarvoor de overstap vanuit Duitsland gemaakt heeft. Nu die doelstellingen zijn behaald, voelt het voor hem als het juiste moment om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Vanuit de clubleiding wordt er met veel respect gereageerd op het besluit van de spits. De directie roemt zijn professionaliteit en de leidende rol die hij de afgelopen jaren binnen de jonge selectie heeft vervuld. Barcelona moet nu de transfermarkt op om de leegte die de Poolse aanvaller achterlaat in de voorhoede op te vullen. Lewandowski zelf zal niet stoppen. Er wordt aan hem getrokken vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file. Bij de verschillende grensovergangen naar Duitsland loopt het vast. En daarnaast heb je veel vertraging op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Knoopend Leenheide doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Knoopend Beekbergen en Schaarsbergen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse atletiekwereld heeft er een spectaculair hoogtepunt bij. Kogelstootster Jessica Schilder heeft tijdens een wedstrijd haar eigen nationale record verpulverd met een fabelachtige afstand van 21 meter en 9 centimeter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze buitengewone prestatie nestelt de sportvrouw zich direct in de absolute wereldtop van de atletiekgeschiedenis. Ze is pas de eerste Nederlandse vrouw die de magische grens van 21 meter weet te passeren. Toeschouwers en analisten reageerden allemaal met ongeloof toen de kogel ver voorbij haar oude record neerkwam. Het geeft aan dat de atleet in topvorm verkeert en dat de opbouw naar de grote toernooien vlekkeloos verloopt. Schilder liet na afloop weten dat ze zelf ook sprakeloos was door de perfecte timing van de stoot. Haar focus ligt al langer op het verfijnen van de techniek en dat werpt nu dus duidelijk zijn vruchten af. Haar concurrenten in het internationale circuit zijn gewaarschuwd, want met deze afstand doet de Nederlandse direct mee om de allerhoogste podiumplaatsen. Atletiekbond spreekt van een mijlpaal die de sport in Nederland een enorme stimulans zal geven. En de komende periode staat voor Schilder in het teken van vasthouden van vorm om ook op het mondiale podium toe te kunnen slaan.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 120 kilometer file. Deze wegen heb je nu de meeste vertraging. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven tussen IJsden en knooppunt Kruisdonk doe je er een half uur langer over. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Hoever 10 minuten extra. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijk moment op het Masters-toernooi van Rome heeft geleid tot een tijdelijke staking van een tenniswedstrijd. Dikke rookwolken trokken over de tennisbanen nadat fans van voetbalclub Inter de landstitel vierden in de buurt van het sportcomplex. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een partij op een van de bijbanen. Supporters van de kerstverse Italiaanse voetbalkampioen staken vlak buiten het stadion fakkels en rookbommen af om het kampioenschap te vieren. Maar door de wind dreef de dichte gekleurde rook al snel over de tribunes en het gravel. Scheidsrechter zag zich hierdoor genoodzaakt om het spel stil te leggen, omdat het zicht voor de tennissers en de lijnrechters volledig was verdwenen. Spelers reageerden gelukkig gelaten op de onverwachte onderbreking en zochten tijdelijk de bankjes op om te wachten tot de lucht letterlijk geklaard was. Na een korte pauze van enkele minuten was de rook grotendeels opgetrokken, waarna de wedstrijd zonder verdere problemen kon worden hervat. De organisatie van het tennistoernooi liet na afloop weten dat de veiligheid van de sporters en het publiek geen moment in gevaar is geweest. Wel zorgde de voetbalgekte voor een uniek en iets wat bizar decor op het anders zo rustige.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 70 kilometer file. In Zuid-Limburg viel op de A2 vanuit Luik naar Maastricht tussen Eijsden en de Koning Willem-Alexander-tunnel. Een half uur extra door een auto met pech. De A7 van Heerenveen naar Horen voor Den Oever, een kwartier vertraging. A12 richting Duitsland voor de Duitse grens, 25 minuten extra. En de A76 naar Duitsland voor de Duitse grens, 20 minuten vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ibrahima Falai stopt na amper een half jaar alweer als assistenttrainer bij PSV. Hij is besloten zijn contract in Eindhoven in te leveren, omdat de samenwerking niet heeft gebracht wat hij ervan had verwacht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oud-international keerde met veel enthousiasme terug bij de club waar hij als speler zijn grootste successen vierde. Hij zou daar onder meer de talenten van de toekomst gaan begeleiden. Maar nu laat hij weten dat hij zich het avontuur op het trainingsveld heel anders had voorgesteld. Hoewel de intenties van beide kanten goed waren, bleek de dagelijkse praktijk en de invulling van zijn rol niet aan te sluiten bij zijn persoonlijke ambities. Vanuit de clubleiding van de Eindhovenaren wordt het snelle vertrek betreurd, maar er wordt ook begrip getoond voor de eerlijkheid van de oudspeler. De directie van PSV benadrukt dat de deur voor het clubicoon in de toekomst altijd open blijft staan voor andere functies binnen de organisatie. Voor PSV betekent de beslissing dat ze op zoek moeten naar een nieuwe assistent voor Peter Bos. En Aflaai zelf gaat zich de komende periode weer volledig richten op zijn werkzaamheden als voetbalanalist op de televisie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang een kwartier vertraging. En op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland ook voor de grens 20 minuten extra.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalsters van FC Twente hebben de KNVB-beker veroverd na een ongekend spannende en opmerkelijke ontknoping. In de finale tegen landskampioen PSV trokken de Enschedeërs aan het langste eind na een strafschoppenreeks die de boeken in zal gaan als bijzonder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging hielden de twee absolute topteams van het Nederlandse vrouwenvoetbal elkaar perfect in evenwicht. Nadat er na 120 minuten nog altijd niet was gescoord, moesten penalties dus de beslissing brengen. En wat volgde was een zenuwslopende serie, waarin de spanning toesloeg bij de speelsters. Beide ploegen misten achter elkaar de meest cruciale strafschoppen, waardoor de reeks ongewoon lang dreef op missers en knappe reddingen van de keepsters. Uiteindelijk won Twente deze penaltyreeks. In het kamp van de Tukkers heerste na afloop pure ontlading over het winnen van de dennenappel. De speelsters gaven toe dat de penaltyreeks een mentale uitputtingsslag was, maar dat de vreugde er zeker niet minder om is. Aan de andere kant, bij PSV was de teleurstelling groot. Ze grepen net naast de dubbel. En met de bekerwinst sluit FC Twente het seizoen in stijl af en nemen de vrouwen revanche voor de misgelopen landstitel in de competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Speed.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio.
0: Sport in het kort.
3: John Stegeman, de trainer van Willem II, is ontevreden over de KNVB. En niet zo'n beetje ook. Hoewel zijn ploeg de finale van de play-offs heeft bereikt, haalt de coach hard uit naar de voetbalbond vanwege het overvolle speelschema. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tilburgers schakelden Almere City uit en hebben nu al 4 zware wedstrijden in de benen. Dit jaar is de opzet van de play-offs veranderd, waardoor de tegenstander uit de Eredivisie pas in de finale instroomt. En Stegeman laat weten dat deze planning nergens op slaat. Volgens de trainer is de belasting voor zijn spelers veel te groot en wordt het de club uit de hoogste divisie zo wel heel makkelijk gemaakt. Stegeman spreekt dan ook cynisch over de keuzes van de KNVB. Hij stelt dat de opzet niks meer te maken heeft met een eerlijke strijd om promotie of degradatie. Als club uit de keukenkampioendivisie moet je volgens hem nu wel van heel ver komen. Ondanks de frustratie schakelt de trainer wel om. Hij benadrukt dat zijn ploeg ermee moet dealen en dat de focus nu volledig op de voorbereiding gaat. Willem II speelt de eerste finale wedstrijd over een paar dagen en hoort dus snel wie de tegenstander wordt.
2: Grand Prix Radio
0: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens een kwartier vertraging. De A20 naar Hoek van Holland is afgesloten tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. Dat komt door een ongeluk. Omrijden doe je via de ring Rotterdam-Oost en Zuid. Dan volg je de A16 en de A15. De A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 20 minuten extra reistijd.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportieve toekomst van Estefana Polman bij haar Deense club Rapid Boekarest hangt aan een zijden draadje. Ervaren Nederlandse handbalster lijkt op weg naar de uitgang na een reeks interne conflicten en een sportieve disciplinering door de clubleiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Polman is door de trainer voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet na een felle discussie tijdens een recente wedstrijd. Sindsdien moet de opbouwspeelster toekijken vanaf de tribune, wat door volgers in de handbalwereld wordt gezien als een enorme vernedering voor een speelster van haar kaliber. Bronnen rondom de club melden dat de relatie tussen de Nederlandse vedette en de technische staf onherstelbaar is beschadigd. Een terugkeer binnen de lijnen lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook uitgesloten. In de handbalwereld wordt met ongeloof gereageerd op de harde aanpak van de club. Analisten benadrukken dat Polman jarenlang het gezicht is geweest van het Nederlandse handbal en dit troosteloze scenario niet verdient. Haar management heeft laten weten dat er momenteel achter de schermen wordt gezocht naar een oplossing waarbij een ontbinding van het contract de meest logische stap lijkt. Terwijl het team zich opmaakt voor de finale van de competitie, moet de handbalster vrezen dat haar buitenlandse avontuur op een dieptepunt eindigt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. Hey, hallo!
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh!
0: Dit is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt na 4 seizoenen een einde aan het tijdperk van Robert Lewandowski bij FC Barcelona. Hij heeft bekendgemaakt dat hij de Spaanse topclub gaat verlaten, omdat Lewandowski zijn missie in Catalonië als voltooid beschouwt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn periode in Spanje. Tijdens zijn verblijf wist hij met de club onder andere de landstitel te veroveren en bleef hij een van de meest trefzekere aanvallers in de competitie. Lewandowski zelf laat weten dat het winnen van die prijs het hoofddoel was en dat hij destijds daarvoor de overstap vanuit Duitsland gemaakt heeft. Nu die doelstellingen zijn behaald, voelt het voor hem als het juiste moment om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Vanuit de clubleiding wordt er met veel respect gereageerd op het besluit van de spits. De directie roemt zijn professionaliteit en de leidende rol die hij de afgelopen jaren binnen de jonge selectie heeft vervuld. Barcelona moet nu de transfermarkt op om de leegte die de Poolse aanvaller achterlaat in de voorhoede op te vullen. Lewandowski zelf zal niet stoppen. Er wordt aan hem getrokken vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse competitie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging. Tussen Maastricht Airport en Eurmond staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse atletiekwereld heeft er een spectaculair hoogtepunt bij. Kogelstootster Jessica Schilder heeft tijdens een wedstrijd haar eigen nationale record verpulverd met een fabelachtige afstand van 21 meter en 9 centimeter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze buitengewone prestatie nestelt de sportvrouw zich direct in de absolute wereldtop van de atletiekgeschiedenis. Ze is pas de eerste Nederlandse vrouw die de magische grens van 21 meter weet te passeren. Toeschouwers en analisten reageerden allemaal met ongeloof toen de kogel ver voorbij haar oude record neerkwam. Het geeft aan dat de atlete in topvorm verkeert en dat de opbouw naar de grote toernooien vlekkeloos verloopt. Schilder liet na afloop weten dat ze zelf ook sprakeloos was door de perfecte de timing van de stoot. Haar focus ligt al langer op het verfijnen van de techniek en dat werpt nu dus duidelijk zijn vruchten af. Haar concurrenten in het internationale circuit zijn gewaarschuwd, want met deze afstand doet de Nederlandse direct mee om de allerhoogste podiumplaatsen. Atletiekbond spreekt van een mijlpaal die de sport in Nederland een enorme stimulans zal geven. En de komende periode staat voor Schilder in het teken van vasthouden van vorm om ook op het mondiale podium toe te kunnen slaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: love speed.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 7 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijk moment op het Masters-toernooi van Rome heeft geleid tot een tijdelijke staking van een tenniswedstrijd. Dikke rookwolken trokken over de tennisbanen nadat fans van voetbalclub Inter de landstitel vierden in de buurt van het sportcomplex. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een partij op een van de bijbanen. Supporters van de kerstverse Italiaanse voetbalkampioen staken vlak buiten het stadion fakkels en rookbommen af om het kampioenschap te vieren. Maar door de wind dreef de dichte gekleurde rook al snel over de tribunes en het gravel. Scheidsrechter zag zich hierdoor genoodzaakt om het spel stil te leggen, omdat het zicht voor de tennissers en de lijnrechters volledig was verdwenen. Spelers reageerden gelukkig gelaten op de onverwachte onderbreking en zochten tijdelijk de bankjes op om te wachten tot de lucht letterlijk geklaard was. Na een korte pauze van enkele minuten was de rook grotendeels opgetrokken, waarna de wedstrijd zonder verdere problemen kon worden hervat. De organisatie van het tennistoernooi liet na afloop weten dat de veiligheid van de sporters en het publiek geen moment in gevaar is geweest. Wel zorgde de voetbalgekte voor een uniek en ietwat bizar decor op het anders zo rustige.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ibrahima Verlaij stopt na amper een half jaar alweer als assistenttrainer bij PSV. Hij is besloten zijn contract in Eindhoven in te leveren, omdat de samenwerking niet heeft gebracht wat hij ervan had verwacht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oud International keerde met veel enthousiasme terug bij de club waar hij als speler zijn grootste successen vierde. Hij zou daar onder meer de talenten van de toekomst gaan begeleiden. Maar nu laat hij weten dat hij zich het avontuur op het trainingsveld heel anders had voorgesteld. Hoewel de intenties van beide kanten goed waren, bleek de dagelijkse praktijk en de invulling van zijn rol niet aan te sluiten bij zijn persoonlijke ambities. Vanuit de clubleiding van de Eindhovenaren wordt het snelle vertrek betreurd, maar er wordt ook begrip getoond voor de eerlijkheid van de oudspeler. De directie van PSV benadrukt dat de deur voor het clubicoon in de toekomst altijd open blijft staan voor andere functies binnen de organisatie. Voor PSV betekent de beslissing dat ze op zoek moeten naar een nieuwe assistent voor Peter Bos. En Aflaai zelf gaat zich de komende periode weer volledig richten op zijn werkzaamheden als voetbalanalist op de televisie.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. Hey, hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging. Tussen Maastricht Airport en Eurmond staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging. Tussen Maastricht Airport en Eurmond staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging. Tussen Maastricht Airport en Eurmond staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je een half uur vertraging tussen Maastricht Airport en Eurmond. Er staat 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Ook op de A2, maar dan van Den Bosch naar Utrecht, tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A7 van Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens 10 minuten extra. En de A12 richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein doe je er een half uur langer over. Hey, hallo!
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh!
0: Dit is Grand Prix Radio.